geleerd. Een overdosis helemaal Miami Bass. Ik was ook helemaal gek van Miami Bass. Alleen ik wist er niet zoveel van. Nou, ik ken de oren van je hoofd afknallen. Ja, ik ben disco freak.